0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: The Tomorrowland DJ Academy is looking for the final DJs to perform at Tomorrowland Belgium. And yes, that could be you. Go to academy.tomorrowland.com, become a member, and send in your mixtape. This is your chance to share the stage with the world's biggest artists at Tomorrowland. All details now at academy.tomorrowland.com.
5: People of Tomorrow.
6: Hi, I'm Agnieszka from Poland.
7: This is Amber from Australia.
8: My name's Alicia Harper from Gibraltar.
9: My name's from Sweden. To everybody around the world.
10: Coming up in the mix, Route 94.

0: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
6: klinken.
5: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: People of Tomorrow.
8: From Mexico.
9: I'm Happy, I'm from Brisbane, Australia.
10: Greetings from Italy.
11: Coming up in the mix, Jonas Blue.

0: Maximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
4: 4.000?
3: Ça va toch, dat is €20.
4: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
3: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
6: Ik ben blind.
7: Hij zit vast.
6: Ik ben blind.
7: Het licht is uitgevallen.
6: Oh. Ik dacht even...
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
9: Kissy, Keno. Lekker op de camping. Kissy. Want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Experience what's possible. Let's go! Together with Snapdragon, MediaMarkt is bringing tomorrow's AI and magical moments to Tomorrowland, Belgium. Experience powerful AI technology and become part of the people of tomorrow. If you're at the festival, make sure to visit us at our experience booth. MediaMarkt and Snapdragon. Discover tomorrow's AI.
11: People of Tomorrow.
12: Hi, my name's David.
13: I'm Noi.
14: Hi, my name's Margaret.
15: Hi, I'm Linda.
16: Hi, I'm Peter. We're all from Australia.
17: And we are One World Radio.
18: Coming up in the mix, Belgium's only

0: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: My name is Juan Carlos, I'm from Venezuela.
3: I'm James from Singapore.
4: My name is Tom, I'm from Wales.
5: You're listening to the sound of Tomorrowland.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
8: Ja! Carrefour. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
9: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Hi, this is Olaf. I'm from Iceland.
11: Tomorrowland! Live today. Love tomorrow. Unite forever.
12: Coming up in the...

0: vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Wat?
1: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
4: This summer, Tomorrowland comes to you. Together with Coca-Cola, one lucky home will transform into the ultimate festival experience. Lights, sound, performers. The energy of Tomorrowland inside your own home. Invite your friends. Feel the magic and celebrate an unforgettable night together. Register now for the ultimate Tomorrowland home party takeover. More information on Tomorrowland social channels.
5: Hi, my name is Grisela Pania and I came from Indonesia.
6: My name is Juan Carlos, I'm from Venezuela.
7: Hi, I'm James from Singapore.
8: My name is Tom, I'm from Wales.
9: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix.

0: bestaan nu je Dolvikeuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvikeuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tong gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak. Omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Deze week kom je bij Spar voor
6: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
5: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Deze zomer... Durf jij van de allerhoogste waterglijbaan?
7: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Voilà.
5: Op sunweb.be.
8: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland returns to Ushuaia for another magical season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike. And weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at Tomorrowland.com. See you this summer.
9: Hey guys, it's Cheat Codes. I'm totally ready to kick some ass this weekend. I hope you are as well. Enjoy it here at One World Radio.
10: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix.

This is Steve Angelo.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Hello people of tomorrow, it's Mathieu from France.
3: Hi, my name is Angelina, I'm from Germany.
4: Hi, I'm Josh, I'm from Australia.
5: You are from Belgium.
6: To the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Gordo. Jonas Blue.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: The Tomorrowland DJ Academy is looking for the final DJs to perform at Tomorrowland Belgium. And yes, that could be you. Go to academy.tomorrowland.com, become a member and send in your mixtape. This is your chance to share the stage with the world's biggest artists at Tomorrowland. All details now at academy.tomorrowland.com.
4: People of tomorrow, this is Amélie Lens. You are listening to One World Radio in Belgium.
5: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
6: Coming up in the mix.

0: Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar, Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: People of Tomorrow.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
5: The Duke? Heeft u gestuurd, vermoed ik?
4: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Ik hoor weer elke boodschap.
10: Oma, ik moet pipi doen.
9: Ook de kleinste.
10: Allee, oma.
8: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
11: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
12: Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
13: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
14: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
16: Ah ja, het is mosselseizoen.
15: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
16: En wel, met u ga ik graag in zee.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Experience what's possible. Let's go! Together with Snapdragon, MediaMarkt is bringing tomorrow's AI and magical moments to Tomorrowland, Belgium. Experience powerful AI technology and become part of the people of tomorrow. If you're at the festival, make sure to visit us at our experience booth. MediaMarkt and Snapdragon. Discover tomorrow's AI.
18: People of tomorrow, I'm Alan Walker and you're listening to One World Radio in Belgium.
19: This is the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Emmanuel Satie.
20: It ain't up to me, I don't need nobody. But you're gonna be, baby, with your body.
19: Calvin Harris.
21: That's what we do. Do my thing like you want me to.
19: And now, this is Bebe Rexha.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Deze week kom je bij Spar voor
6: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
5: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland returns to Ushuaia for another magical season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike. And weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at Tomorrowland.com. See you this summer.
8: People of Tomorrowland, I'm Dimension. This is Sub Focus. Enjoy your day with the best music here on One World Radio.
9: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Medusa.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Koffer gestolen in Creta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Code Yellow!
0: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
0: Yep, info op telenet.be.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
7: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
6: 4.000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
6: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Hi Tomorrowland, I'm Glenda, I'm from Brazil.
9: My name is Daiva, I'm from Lithuania.
10: Hello, my name is Sita, I'm from Belgium.
11: One World Radio.
12: You're listening to the sound of Tomorrowland.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, wat deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Ik hoor weer elke boodschap.
6: Oma, ik moet pipi doen.
5: Ook de kleinste.
6: Allee, oma.
4: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
8: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon. Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
10: Ja, geel!
9: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
11: Oh, yellow!
12: People of Tomorrow.
13: I'm Alan Walker and I wish you an amazing weekend here on Tomorrowland One World Radio.
14: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Disco Lines.
15: Camel Fat.

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
1: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
4: klinken.
3: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: People of Tomorrow.
6: Hey, I'm Dolo. I'm from Orlando, Florida.
7: My name is Rami. I'm from Tunisia.
8: My name is Ilva. I'm from Sweden. And I love One World Radio.
9: One World Radio, the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix.

0: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Wat?
1: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Psst. Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Go Yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Wat? Nog maar tot 21 juni?
4: Yep.
5: Oei, dat moet ik rap zijn.
4: Go for info naar Telenet.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
2: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
3: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
4: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de Comdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
6: This summer, Tomorrowland comes to you. Together with Coca-Cola, one lucky home will transform into the ultimate festival experience. Lights, sound, performers. The energy of Tomorrowland inside your own home. Invite your friends. Feel the magic and celebrate an unforgettable night together. Register now for the ultimate Tomorrowland home party takeover. More information on Tomorrowland social channels.
7: People of Tomorrow, I'm UL. Enjoy your day with the best music here on One World Radio.
8: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Hi, my name is Vanilla. I'm from Norway.
7: I'm Phil from Switzerland.
8: Hi, my name's Ashla. I'm from Australia, Sydney.
9: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Kulsh. Didier Sinclair. And now, this is Sunny Federa.

0: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haar omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
9: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
8: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
9: Ja, blijf gaan.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Experience what's possible. Let's go! Together with Snapdragon, MediaMarkt is bringing tomorrow's AI and magical moments to Tomorrowland, Belgium. Experience powerful AI technology and become part of the people of tomorrow. If you're at the festival, make sure to visit us at our experience booth. MediaMarkt and Snapdragon. Discover tomorrow's AI.
11: I'm Sunnery James.
12: And I'm Ram Shano.
11: And I wish you an amazing weekend here on One World Radio.
13: You're listening to the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Didier Sinclair. Frankie Rizzardo. And now, this is Tame Impala.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Tomorrowland presents Dimitri Vegas and Like Mike at Ushuaia Ibiza. The magic of Tomorrowland returns to Ushuaia for another magical season on the White Isle. Join us every Wednesday with Dimitri Vegas and Like Mike. And weekly guests such as Oliver Heldens, Steve Aoki, Afrojack, Timmy Trumpet and many more. All info at Tomorrowland.com. See you this summer.
4: To the sound of Tomorrowland. Coming up in the mix, Renier Sonneveld. Yeah. Revo. And now, this is Kygo

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Met de superplus deals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
8: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie, ikke?
9: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
10: Maar echt?
9: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
10: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
9: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
10: Voilà.
9: Op sunweb.be.
11: Code yellow!
12: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
13: Oei, nog maar tot 21 juni?
12: Yep, info op telenet.be.
14: People of Tomorrow.
15: Hi Tomorrowland, greetings from Saudi Arabia to everybody around the world. I love One World Radio.
14: Live today, love tomorrow, unite forever.
16: Coming up in the mix, Jonas Blue. BB Rexha. And now, this is Camel Fat.

0: is.
1: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Yellow.